0: Tarık. Sağlık. Klasik hamat. Klasik hamat. Klasik hamat. Klasik hamat. Klasik hamat. Klasik hamat. Ach, staat moeilijk, staat. Ach, zalk, klassiek hamat. Ach, zalk, klassiek hamat. Ach, zalk, klassiek hamat. Ach, zalk, klassiek hamat. Ach, zalk, klassiek hamat. Moeilijk, staat. Ach, zalk, klassiek hamat. Moeilijk, staat. Salk, klassiek hamat. Ach, staat moeilijk, staat. Ach, salk, klassiek hamat. Ach, staat moeilijk, staat. Ach, salk, klassiek hamat. Ach, staat moeilijk, staat. Ach, salk, klassiek hamat. Ach, staat moeilijk, staat.
1: Shorts up, skate in the Chalkim Chap.
2: Shorts up, skate in the Chalkim Chap. All of you speak Nuchalk. Anus Tainam Nap, Ala Nuchalk Radio.